Ja, zeer indringend werk van Fallous Day. Het album Black Dawn. Je hoorde Krieger. En dit album is in twee versies verschenen, namelijk op vinyl en cd. En de versies zijn ook verschillend. Verschillende tracks op de cd en verschillende tracks op het vinyl. Deze track staat op beide, op vinyl zowel als cd. Black Dawn, het verscheen in 2017 op Dark Vinyl Records. En in 2017 was het derhalve dan ook mijn album van het jaar. Wat een schitterend product. Black Dawn van Fallous Day hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van Namkar. En dat gaat 3 juli verschijnen, het nieuwe album Antimom. Namkar, dit is Conjuncto. Nee, sorry, Conjunctio. Zo is het, Namkar.

Dat was French Exit van de Britse zangeres Nadine Shah. En daaraan vooraf hoorden we de cello-klanken van Zoë Keating. De opname komt uit 2010 en werd in eigen beheer uitgebracht onder de titel The Path. Dan maar weer eens naar Berlijn, een vruchtbare kweekvijver voor onafhankelijke muziek. Het is de standplaats van Lucy Kruger en The Lost Boys. Hun muziek komt wel vaker langs in dit programma. We gaan luisteren naar een opname voor Unique Records die eerder dit jaar verscheen. Hier is Damp.

Dit soort muziek verwacht je toch niet van de huidige directeur van het Songfestival, Martin Green. In het verleden werkte hij aan verschillende projecten, waaronder ook het project Flit, waar we zo net een stuk van hoorden. Dat was in 2016. Gasten in de studio waren onder meer Adrian Utley en Becky Enthank. De opname komt op naam van Reveal Records. De hekkensluiter dit keer komt uit België. We horen Naima Joris en Vitja Pauwels met het nummer Green Grass. Tot zover. Ik ben Fred Wittenberg. Bedankt voor het afstemmen en tot een volgende keer voor meer ontdekkingen en nieuwe luister.

Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijks programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. En vandaag is het een exclusief Fins uurtje, dat we beginnen met de nieuwe cd van de Finse ethno-groove band Armas E. Leopold. Ze zijn afkomstig uit Noord-Karelië, de meest oostelijke regio van Finland. Een plek waar poëzie en moderne ritmes samenkomen in een krachtige expressie. Ze brengen een leven ten volle geleefd met een vleugje duisternis. Soms heffen ze een toast op teleurstelling en dan weer jubelen ze over de charme van wilde liefde. Ze verheugen zich in het leven, verwonderen zich over de schoonheid van de natuur en verdwijnen af en toe in een mystieke sluier van mist. De sterke theatrale achtergrond van de bandleden is duidelijk terug te horen in de dynamiek van hun live-optredens, die alle nuances van het menselijk bestaan omvatten. Van intieme gevoeligheid tot ongeremde uitbundigheid. De teksten op de cd zijn gebaseerd op de poëzie van de beroemde Finse dichter Eino Leino. Door de combinatie van traditionele kantelen en volkinstrumenten met een moderne ritmesectie en theaterachtige zang creëert de groep een eigenzinnig rauhea, een rauw geluid. De band bestaat uit Mamu Koskelo, concertkantelen, gitaar en zang, Eve Pietarinen, drums en zang, en Esko Viava, contrabas en zang. U hoort een dwarsdoorsnede van dit nieuwe album, Sumossa. En voor de titels van de nummers verwijzen we u graag naar de website van de concertzender of de app.

U hoorde enkele nummers uit het nieuwe album Sumossa van het Finse trio Armas e Leopold. Ook nieuw is het album van de band Tamela 33100. Tamela 33100 is een Finse folk-pop-rockband uit Tampere, vernoemd naar de postcode van de wijk Tamela. Dat is 33100. De band draait om het echtpaar Jani Haapasalo, zang en gitaar, en Anna-Lena Haapasalo, zang en keyboards. Tijdens live optredens bestaat de groep vaak uit een uitgebreidere formatie. Ze mengen folk, pop en rock en worden vaak omschreven als een indie-folk-popband met invloeden uit de Finse iskelme, lichte amusementsmuziek, en soms kasari-pop. De teksten zijn vaak melancholisch, verhalend en gericht op door het leven geschaafde mensen. Ze halen inspiratie uit het dagelijks leven in de wijk Tamela en gebruiken poëzie van Finse dichters zoals Saima Harmaja en Uno Kailas. Dit nieuwe album wordt omschreven als een nachtelijke soundtrack van de leukste wijk van Tampere. U hoort wederom een dwarsdoorsnede uit dit nieuwe album. Tamela Yula, Tamela in de nacht. En voor de titels van de nummers verwijzen we u graag naar de website van de concertzender of de app.

Als laatste hoorde u Pada Mrak van het album Srechna Tuga uit 2022. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Folkhit. De volledige speellijst vindt u op onze website en in de app. We sluiten af met de samenwerking van Naked en Amir Gweertsman. Van hun cd Nakedonia is hier Green Brown Eyes. Deze Folkhit werd vandaag samengesteld door Geert de Vos.

Dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. Deze keer bijzondere aandacht voor een Nederlandse componist en zijn tijdgenoten. En die componist is Adriaan Valerius. En als je Adriaan Valerius zegt, dan zeg je het Wilhelmus. Als u straks het volkslied tijdens de WK voetbal hoort, blijken de woorden bij de spelers doorgaans niet altijd bekend, maar de melodie in ieder geval wel. En die melodie die wij kennen komt uit het boek Nederlands Gedenkklank van Adriaan Valerius uit 1626, dit jaar 400 jaar geleden gepubliceerd. 76 liederen gemaakt midden in de 80-jarige oorlog. Gemaakt als propaganda ter ondersteuning van de Calvinistische zaak. Liederen over woede, wanhoop en overwinning. We gaan luisteren naar een aantal liederen uit dat boekwerk. En u hoort Music Monument Vocal Ensemble onder leiding van Brian Fieldhouse met drie liederen. Als eerste hier, Mijn ziele treurt.

Music Monument Vocal Ensemble onder leiding van Brian Fieldhouse zong liederen van Adrian Valerius. Het laatste lied heette Als God zijn volk bezoekt. Voor de duidelijkheid, strikt genomen, is dit hoogrenaissance muziek en geen echte barokmuziek. Maar Valerius stond met zijn werk wel in de voorschaduw van de vroege barok. Die liederen komen uit de bundel Nederlandse Gedenkklank, dat het jaar 400 jaar geleden werd gepubliceerd. In dat jaar, 1626, werd dichter, muzikant, architect, diplomaat, geleerde en componist Constantijn Huygens 30 jaar oud. Deze alleskunner schreef zijn zo'n 900 composities, waarvan een groot deel verloren is gegaan. Bij een groter publiek werd zijn werk pas bekend in de 20e eeuw, toen zijn Patodia Sacra e Profana werd uitgebracht. Patodia is een samenstrekking van gevoel en zang, pathos en ode. Deze bundel bezat 39 composities voor zangstem en basso continuo, 20 psalmen en 19 airs, waarvan 12 op Italiaanse gedichten en 7 op Franse. Voor u klaar liggen 5 werken uit Patodia Sacra e Profana, gespeeld en gezongen door Music's Monument Vocal Ensemble.

Vijf delen hoorde u uit de Patodia Sacra e Profana van componist Constantijn Huygens. En die werden uitgevoerd door Music's Monument Vocal Ensemble onder leiding van Brian Fieldhouse. Terug naar Adriaan Valerius, geboren in 1570 in Zeeland. En Valerius kwam uit een welgestelde familie. In 1598 trouwde hij met de burgemeestersdochter in Veren en werd lid van de Rederijkerskamer. Hij verwierf belangrijke functies en werd een man van aanzien in deze toen welvarende stad. Daar staat dan ook nog steeds zijn standbeeld. Rond dit standbeeld is de nodige controverse ontstaan. Eerder dit jaar bleek namelijk dat Valerius aan de weg stond van de West-Indische Compagnie, verantwoordelijk voor het verschepen van 300.000 slaven. De grote meneer is dus inmiddels van zijn spreekwoordelijk voetstuk gevallen. Blijft overeind zijn muzikale bundel Nederlands Gedenkklank. Drie liederen uit die bundel worden nu gezongen door de Ture Drecht Kantorij uit Dordrecht onder leiding van Trudy Koelman. Luistert u naar Zijt nu verblijd, Kom nu met zang en merk toch hoe sterk.

Berg op Zoom, houdt u vroom. U hoorde de Turebrecht kantorij onder leiding van Trudy Koeleman met drie liederen van Adriaan Valerius uit de 400 jaar geleden gepubliceerde Nederlandse gedenkklank. Het laatste lied was, nou ik hoef bijna niet aandacht te kondigen, Merk toch hoe sterk. U luistert naar het programma L'Esprit Baroque. Van Adriaan Valerius op de grens van Renaissance en Barok gaan we wat zuidelijker naar Philip van Wiegel, die nog maar een jaar of 10 was toen Valerius in 1625 overleed. Van Wiegel kwam uit een muzikale familie in Brussel, was violist in het belangrijkste orkest van Brussel en docent. 3 jaar na zijn dood in 1678 publiceerde zijn erfgename zijn bekendste werk, een bundel zoetigheid, oftewel Facilius Dulcedinis. Een bundel van 7 sonates geïnspireerd op de vroeg barokke stijl uit Italië. Het Apollo Ensemble bracht in 1996 een cd uit met 3 sonates. We horen de 4e, de 1e en de 2e sonaten.

U hoorde de eerste, tweede en vierde sonate uit de bundel Facilus Dulcedinis van Philip van Wiegel. Ze werd uitgevoerd door het Apollo Ensemble. We maken dit programma met muziek van componisten uit de Lage Landen compleet, met werk van Jan Pieterszoon Zweelinck, ook een tijdgenoot van Valerius. Zweelinck is toch vooral bekend als orgel- en klavercimbelspeler en componist. En vermaard pedagoog natuurlijk. Maar naast de meer dan 70 werk pleet met werk van Jan Pieterszoon Zweelinck, ook een tijdgenoot van Valerius. Zweelinck is toch vooral bekend als orgel- en klavercimbelspeler en componist. En vermaard pedagoog natuurlijk. Maar naast de meer dan 70 werken voor klavier schreef hij ook

Dat waren aria en variaties opus 11 van de Engelse componist Donald Tovey door het Tippett Quartet. Ook Donald Tovey was een leerling van Hubert Parry, van wie we om 9:30 een Magnificat kunnen beluisteren. Intussen werk van een andere Engelse componist, zoals Edward Elgar. Dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de Concertzender, vandaag dus in het teken van Engelse muziek. Centraal Hubert Parry, die deze componisten les gaf. Meer informatie op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Ook Gustav Holst studeerde bij Hubert Parry. Holst en Vaughan Williams, die andere leerling van Parry, benadrukten dat hun eigen werk en stijl niet mogelijk waren geweest zonder de fundamenten die Parry had gelegd. Gustav Holst, hij schreef het nu volgende blaasquintet, opus 14 in Aschgroot. Geschreven voor fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn. Hier is het Aulos Blazer Quintet.

Het Aulos Blazer Quintet speelde het Blaasquintet opus 14 in Aschroot van Gustav Holst. In de ochtendeditie van de Concertzender op onze website concertzender.nl vindt u alle informatie en ook in de Concertzender app. De volgende leerling van Hubert Parry is Edward Elgar. Hubert Parry en Edward Elgar waren de twee belangrijkste pijlers van de Engelse muziekrenaissance rond 1900. Parry was de invloedrijke leraar en vernieuwer, terwijl Elgar zorgde voor de internationale doorbraak van de Britse klassieke muziek. De première van Elgars celloconcert in 1919 was geen doorslaand succes door te weinig repetitietijd. Het werd weinig gespeeld tot aan de jaren 60 toen celliste Jacqueline Dupré het op haar repertoire nam. Hier is die opname uit 1965 met de London Symphony, gedirigeerd door John Barbirolli. En natuurlijk celliste Jacqueline Dupré. Celloconcert dus van Edward Elgar.

Dat was een opname uit 1965 van het celloconcert van Edward Elgar met celliste Jacqueline Dupré en de London Symphony, gedirigeerd door John Barbarolli. Frank Bridge, componist en violist, studeerde ook bij Hubert Parry. Ze werkten ook veel samen. Bridge schreef een lento voor orgel als eerbetoon aan zijn leermeester Parry. De London Bridge Ensemble brengt nu van Frank Bridge het pianoquintet in D-klein.

Dat was het Piano Quintet in D-klein van Frank Bridge, een van de leerlingen van Hubert Parry. Een uitvoering door de London Bridge Ensemble. Na een aantal leerlingen, nu tot slot de meester zelf, Hubert Parry. Van hem het Magnificat uit 1897. U hoort een opname uit 2012, gedirigeerd door Neeme Järvi. U hoort de sopraan Amanda Rookcroft, verder BBC National Chorus en Orchestra of Wales. Magnificat van Hubert Parry.

0: Het Unused Day uit de mis voor het dubbelkoor van Frank Martin. Gezongen door de Choir of King's College Cambridge onder leiding van Stephen Cleberry.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Tijd voor het museum in Concertzender Actueel. In Groenlo, in de Achterhoek, staat het Nationaal Museum 80-jarige oorlog. Het museum gaat over de periode dat de Nederlanden zich vrij vochten van de Spanjaarden. Tussen 1568 en 1648. Het museum herbergt een grote verzameling objecten uit de 80-jarige oorlog. Van wapens en kurassen tot persoonlijke bezittingen en kaarten. En daarnaast kunnen de bezoekers op een interactieve manier kennis maken met deze episode. Dat museum voor de 80-jarige oorlog is gevestigd in de oude Calixtuskerk en staat in het historische centrum van Groenlo. Muziek uit de 80-jarige oorlog is in goede handen bij Camerata Trajectina. Van hun album De Vrede van Münster is dit een lied van een grote slag in Vlaanderen.

Een nieuw liedeken van de grote slag in Vlaanderen van een anonieme componist werd uitgevoerd door ensemble Oltremontana en Camerata Traiactina. En het Nationaal Museum van de 80-jarige Oorlog is gevestigd in Groenlo. Tijdens het Bach-festival Dordrecht staat de muziek van Johann Sebastian Bach centraal in verschillende bezettingen, stijlen en contexten. Aanstaande zaterdag, dat is dus de 20e juni, klinkt in de Grootkerk een orgelconcert door Ton Koopman, uitgevoerd op het Bach-orgel. En Koopman is al decennia lang actief als organist, klavecinist, dirigent en onderzoeker. Geldt als een internationaal belangrijk vertegenwoordiger van de historische uitvoeringspraktijk, met een groot oeuvre rond de muziek van Bach en tijdgenoten. In dit concert richt Koopman zich op Bachs orgelmuziek. Het programma laat verschillende aspecten van Bachs schrijfwijze voor orgel horen, van contrapuntische helderheid tot virtueuze vormen van liturgische, geïnspireerde werken. Uit zijn werk hoor je nu van Johann Sebastian Bach Fantasia en Fuga in C groot. Bach werken Verzeichnis 537. Uiteraard van Johann Sebastian Bach.

En zo klonk de Fantasie en Fuga in C klein, BWV 537 van Johann Sebastian Bach. De organist was Ton Koopman. Flamenco en jazz gaan samen in de BVR Flamenco Big Band. Zaterdagavond, en dat is de 20 juni, speelt de groep in het Bimhuis in Amsterdam. En BVR staat voor de Spaans-Nederlandse saxofonist Bernard van Rossum. Hij is de leider van de extra grote big band die al meer dan 10 jaar flamenco en jazz laat samensmelten. In zijn composities werpt van Rossum nieuw licht op flamenco ritmes en harmonieën door middel van kleurrijke orchestraties en het grote dynamische bereik van de big band. Hij doet dat zo goed dat hij onder andere de prestigieuze Rogier van Otterlo Award heeft gekregen. Aanstaande zaterdag in het Bimhuis wordt de big band versterkt door zangeres Herminia Fernandez Cordoba, flamenco-gitarist Arturo Ramon en de percussionist Claudio Spiller. Luister naar de BVR Flamenco Big Band met Blues for Antonio.

De BVR Flamenco Big Band. Of misschien moet ik wel zeggen de BVR Flamenco Big Band. Allemaal onder leiding van Bernard van Rossum. En ze speelde de Blues for Antonio. In juli van dit jaar keert een harp onder de riem terug in de Mozes en Aaronkerk aan het Waterloopplein in Amsterdam. Wat 6 jaar geleden begon als een artist residency, groeide uit tot een jaarlijks festival voor nieuwe en geïmproviseerde muziek. Bezoekers kunnen er binnenlopen, luisteren en hun eigen verhaal vertellen en delen. Dat verhaal wordt vervolgens het vertrekpunt voor een nieuw muziekstuk ter plekke gemaakt door professionele muzici. En zo ontstaat ieder jaar een muzikaal dagboek van de stad. Een van de eerdere opnamen op het festival is Non Merci. Het stuk werd gecomponeerd en uitgevoerd door Merel Verkamme op viool en Beate Loonstra op harp. Non Merci is gebaseerd op meerdere verhalen. Over een reis naar Parijs met onverwachte wendingen, over samen stadswandelingen maken op hoge leeftijd, over verlies, hoop en pech die achteraf toch goed uitpakt. En over het belang van af en toe duidelijk nee zeggen. Non merci hoor je nu bij Concertzender Actueel.

Non Merci was dat, gecomponeerd en uitgevoerd door Merel Verkamme op viool en Beate Loonstra harp. Aanstaande zondag is het slotconcert van de Dag van de Componist. We hebben het net al veelvuldig gehad over de Dag van de Componist aanstaande zaterdag. Maar zondagavond is het slotconcert in Tivoli, Utrecht. En centraal staat dan het bekroonde vioolconcert Out of the Deep van Joy Raukens. En dat werk is speciaal geschreven voor violiste Simone Lamsma en die voert het zondagavond ook uit. Het werk reflecteert op Raukens' overwinning op tinnitus en een writersblok. Simone Lamsma wordt begeleid door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stents. En nog maar eens even ten overvloede, de Dag van de Componist viert het belang, de waarde en het plezier van eigentijdse muziek door hedendaagse componisten. Veel van deze nieuwe muziek wordt uitgevoerd in de openbare ruimte, zoals in treinen, op stations en op stadspleinen. De Dag van de Componist toert op zaterdag door het hele land met muziek in Tilburg, Zwolle, Rotterdam, Maastricht, Groningen, Arnhem en dus Utrecht, waar we het eerder in dit programma over hadden. Stadscomponisten staan dan centraal, zoals dus ook Diederik van der Laag. En meer info over dit evenement kunt u vinden op dagvandecomponist.nl. Luister naar Joy Raukens, nu in Un Quadro de Yucatán. En de violiste is Janine Janssen.

0: Un Cuadro de Yucatán was dat van Joey Raukens. De violiste was Janine Jansen.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Op zaterdagochtend klinkt bij de Concertzender in de ochtendeditie een breed programma met muziek van onder andere Cristóbal de Morales, Johannes Brahms, Friedrich Gernsheim en Gioffredo Petrassi. In Morning Edition, samengesteld door Matthijs Dekker, is ook ruimte voor verstilling van muziek van Arvo Pärt. We luisteren naar Da Pacem Domine, een werk waarin Pärt met sobere middelen een geconcentreerde, meditatieve klankwereld oproept. De titel betekent Geef vrede, Heer. U hoort het hier in een uitvoering van het Estonian Philharmonic Chamber Choir.

En zo klonk Da Pacem Domine van Arvo Pärt, uitgevoerd door het Ests Philharmonisch Kamerkoor. Ook op zondag klinkt Johann Sebastian Bach tijdens het Bach Festival Dordrecht. In de Antoniuskerk speelt het Freiburger Barokorkester een selectie uit de Brandenburgse concerten onder de leiding Brandenburg XL. Het Freiburger Barokorkester is gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk en heeft een grote naam bij de uitvoerders van het barokrepertoire. In Dordrecht richt het ensemble zich op Bachs Brandenburgse concerten en dan wel de nummers 1 tot en met 4. In deze concerten onderzoekt Bach verschillende vormen van samenspel tussen solisten en ensemble. De bezetting wisselt per concerto, waardoor steeds andere instrumentale combinaties en klankverhoudingen ontstaan. Van het gebruik van hoorns in het eerste concert tot de dialogen tussen strijkers en blazers. De reeks laat zien hoe veelzijdig Bach het concerto als vorm benaderde. Dit concert sluit aan bij de uitvoering van de Brandenburgse concerten nummers 5 en 6, die ook tijdens het festival te horen zijn. Je hoort nu hun uitvoering van het eerste Brandenburg-concert in F groot BWV 1046.

U luistert naar het eerste deel van het eerste Brandenburger Concert in F groot, BWV 1046 van Johann Sebastian Bach. En dat was dus het Freiburger Barokorkester. Dirigent Johannes Leertouwer is met de Beethoven Academy Utrecht een uniek project gestart. Alle 9 Beethoven-symfonieën worden vanuit nieuwe wetenschappelijke inzichten, ingestudeerd en uitgevoerd. Hij voert dit jaar 3 concerten uit en volgend jaar 2 concerten. En Leertouwer heeft een manier ontwikkeld om zijn bevindingen met een orkest te onderzoeken en in klank om te zetten. En die aanpak leidt tot fundamenteel anders klinkende resultaten. Wilt u het horen? Aanstaande zaterdag, en dat is de 20e juni om 1 uur, staan de eerste en de derde symfonie, de Eroica, centraal geprogrammeerd in het Stadsklooster in Utrecht. Luister nu nog eventjes naar een hele traditionele uitvoering van het middendeel van die derde symfonie onder leiding van Herbert von Karajan.

Het scherzo uit de Eroica van Beethoven. De Berliner Philharmoniker stond onder leiding van Herbert von Karajan. En wilt u dus een geheel nieuwe versie van deze derde symfonie van Beethoven? Aanstaande zaterdag om 3:00 in het Stadsklooster van Utrecht. Daar speelt de Beethoven Academy Utrecht onder leiding van Johannes Leertouwer. Dan nu naar zondag de 28 juni, dat is dus zondag over een week. Want dan is het Oosterpark in Amsterdam de locatie voor Amsterdam Roots. En dat festival dat bestaat al meer dan 40 jaar. En je kunt het gratis bezoeken. Kunst en cultuur uit alle hoeken van de wereld. Muziek, dans, circus, theater, workshops. En een van die artiesten is de Ghanese zangeres Lamisi. En zij treedt dus op die zondag om 9:00. Samen met producer Wanloof de Kubular. Ze brengen een hypnotiserende mix van traditionele Noord-Ghanese ritmes en moderne Afro-fusion pop. Het is trouwens het Nederlandse debuut van Lamisi. Lamisi, om iets meer informatie over haar te geven, Wanloof de Kubular. Ze brengen een hypnotiserende mix van traditionele Noord-Ghanese ritmes en moderne Afro-fusion pop. Het is trouwens het Nederlandse debuut van Lamisi. Lamisi, om iets meer informatie over haar te geven, verbindt haar muziek onlosmakelijk.

Dat was Parametre van de Deense componiste Else Marie Pade, uitgevoerd door het Malmö Opera Orkest onder leiding van Joachim Gustafsson. Tot het einde van deze aflevering van De Vorige Eeuw kunt u nog luisteren naar Glass Beat Game nummer 1. Een van de vroege elektronische composities van Pade, geïnspireerd op de roman Das Glasperlenspiel van Hermann Hesse. Dit programma werd voor u samengesteld door Jos Kleintjens.

Goedemiddag, dames en heren. Het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. Werk dagelijks op de concertzender. En vandaag hebben we een feestelijke cantate. Dat komt goed uit, want we hebben ook wat te vieren. Want we zijn in de 300ste cantatenweek van Geen Dag Zonder Bach op de concertzender. Vandaar dat wij ook wel te jubileren hebben. Der Himmel lacht, die eerder jubileert, is cantate 31. En dat is een cantate voor de eerste paasdag. Want dat is natuurlijk één groot feest. Namelijk dat Jezus is gekomen ons te verlossen. Dat was waar ze allemaal in geloofden in die tijd. Dat je een eeuwigheid had en dat was feest. Dat hoort je ook aan de cantate. Hij lacht zo nu en dan. En wij lachen mee en wij hebben ook wat te vieren. Uitgevoerd door de English Baroque Soloists en het Monteverdi Choir, like van John Elliott Gardiner, met sopraan Gillian Keith, tenor James Chilquist en de bas Stefan Farco.

U hoorde kantate 31, Der Himmel lacht, die Erde jubileert, uitgevoerd door het Monteverdi Choir en English Baroque Soloists, alleen van John Elliott Gardiner, met Gillian Keys, James Gilchrist en Stephen Farco.

De Belgische concertpianiste Thérèse Malengro speelde het Notturno uit de soirée musicale van Clara Wieck Schumann, D'un jardin clair van Lili Boulanger en Promenade au bord du lac van Lucie Veuler. Het concert Fabulous Women in Music van Thérèse Malengro eindigt met een werk van Eva Maria Hauben uit haar haiku Reverberations. Ze schreef het in 1923 en dan is er nog van Jacqueline Fontaine de compositie Tango uit het werk Moondrops dat in 2007 tot stand kwam.

0: Van Eva Maria Hauben hoorden we een stuk uit de Haiku Reverberations en van Jacqueline Fontaine de compositie Tango. Fabulous Women in Music was een concertinitiatief van Thérèse Malengros en de concertorganisator Chromatiek in Sint-Genesius-Rode, België.
1: Concertzender Live. Exclusief opnames van liveconcerten in Nederland en België.
0: Het tweede concert van Thérèse Malengros, waar u naar kunt luisteren in deze aflevering van Concertzender Live, vond enkele dagen eerder plaats, op 7 juni 2024, en wel in het Planetarium in Brussel. Stel u even voor. We zien midden een grote cirkelvormige ruimte een grote vleugelpiano. Er is weinig licht. Alleen de muzikus en haar piano zijn verlicht. Boven, in de koepel van het planetarium, wordt het heelal geprojecteerd dat voortdurend in beweging is. Het programma van Thérèse Malengros zit volledig in de sfeer van de astronomie, van de kosmos, van sterren en planeten, van meteorieten. Het is haar Space Oddity, haar Fly Me to the Moon. Hier is alvast van George Kurtak Muziek d'étoile en Jeu avec l'infini. Samenhang, beste luisteraar, is net wat hier ontbreekt. En toch smeult in wat we horen een verlangen naar harmonie.

Van George Courtauld waren dit Musique d'étoiles en Jeu avec l'infini op piano vertolkt door Thérèse Malengro. We luisteren nu naar Ciel traversé van Jacques Lenau, naar Moon People van Jacqueline Fontaine, Tierkreis van Karl-Heinz Stockhausen, Courbe d'étoiles nummer 3 van Claude Ledoux en tenslotte naar Météorite et ses métamorphoses van André Riotte. Dat is hedendaagse muziek, akkoord en niet naar de letter klassieke muziek, een heel arbitraire opsplitsing, overigens aangezien muziekgenres door elkaar heen.

Welkom bij Discover. Ook in deze uitzending staat de Britse singer-songwriter Ian Matthews centraal. Een maand lang vieren wij hier bij de Concertzender zijn 80ste verjaardag door middel van programma's van samensteller Marius Roeting. En in de uitzending van vandaag presenteren wij het allernieuwste album van Ian Matthews, getiteld Return to Tupper Street, een première.

Kenners van Ian Matthews zullen een vlaag van herkenning hebben ervaren. Op dit laatste album staan bijna alleen maar tracks die hij eerder opnam. Na korte tijd in Fairport Convention en Matthews Southern Comfort gespeeld te hebben, bouwde hij aan een solocarrière. Die ruilde hij eind 1971 weer in voor de band Plainsong. Ook deze formatie was slechts een kort leven gegund en viel door onderlinge oneenigheid uit elkaar. Matthews kreeg eind 1972 van toenmalig Elektra Records-baas Jack Holtzman een aanbod om naar Californië te verhuizen en als soloartiest een album op te nemen met ex-Monkees-gitarist Michael Nesmith. Dat resulteerde in Valley High, een sterk met country-geluiden gekruid album. Nu, ruim 30 jaar later, besloot de Brit dat album integraal opnieuw op te nemen.

Valley High Reimagined, luidt de ondertitel van Return to Tupper Street. Met de hulp van zijn huidige collega Bart-Jan Baartmans werden in zijn eigen Wild Verband studio de tracks van Valley High opnieuw opgenomen. Dit keer voorzien van hedendaagse arrangementen. Die eigentijdse sound is nauwelijks te vergelijken met het soms wat zeurderige countrygeluid op het origineel. Muziek en arrangementen zijn rijker en voller geworden. Het illustreert de ontwikkeling van Matthews van een akoestische singer-songwriter uit zijn begintijd naar een allround performer en componist.

0: Opvallend op Valley High, en dus ook op Return to Tupper Street, is het relatief geringe aantal eigen songs. Slechts 3 stuks, waarvan alleen de openingstrack Keep on Sailing nog regelmatig op zijn setlist staat. Wel deed de Brit iets dat hem in die periode ook al zo kenmerkte. Het coveren van interessante songs van collega-muzici. Zo interpreteerde hij een destijds nog onbekend lied van voormalig Fairport-collega Richard Thompson, een nummer van Randy Newman en Don Gibson en 1 lied van producer Michael Nesmith. Maar 2 nummers trekken de aandacht. Zijn bewerking van Jackson Browne's These Days en Steve Young's 7 Bridges Road. Dat laatste nummer nam hij eerder op dan de Eagles dat deden, al is hun uitvoering veel bekender geworden. De première van Return to Tupper Street vullen we nu aan met 2 songs van The Matthews Baartmans Conspiracy, die alleen online beschikbaar zijn. En hier op de concertzender uiteraard.
1: Take notes. Write a book.

Je hoorde Dave Van Ronk met Mac the Knife, gebaseerd op Mackie Messer uit de Dry Grotion Open van Bertolt Brecht, met muziek van Kurt Weill. Die Mac the Knife, dat is een vreselijke kerel, een moordenaar en een verkrachter. Je zou kunnen zeggen een sinner. En daarover gaat het vandaag, onder andere over sinners en ook over saints. Een soort make-believe world waarin goed en kwaad netjes gescheiden zijn. We gaan eens kijken of dat klopt. We beginnen met de ergste boeven, moordenaars. Je hoort zoals eerste Big Bill Brunsey met Frankie and Johnny. Dat gaat over Frankie die haar lover Johnny neerschiet omdat hij overspel pleegt. Daarna zingt Johnny Cash Folsom Prison met daarin de ijskoude zin: I shot a man in Reno just to watch him die.

Als derde was dat Lloyd Price met Stagger Lee. Ook over een moord, over de ene gokker die de andere omlegt. En om daarmee rond te lopen, dat geeft natuurlijk een hoop stress. Dus die kun je misschien maar beter opbiechten. Dat kan bij Onze Lieve Heer, volgens Washington Phillips, straatkoopman en zingende part-time predikant uit de vorige eeuw. Begin vorige eeuw. Daarna zingt Sister Rosetta Tharpe in I've Done Wrong over het nut van al dat opbiechten. Zij begeleidde zichzelf trouwens in haar gospels op een elektrische Gibson-gitaar. En ze zong die gospel ook in nachtclubs, wat toen op zichzelf al een zonde was. Bovendien was ze biseksueel, wat in sommige kringen zelfs nu nog heel moeilijk te accepteren is. Maar eerst dus Washington Phillips met Take Your Burden to the Lord.

De mooie gospel I Shall Not Be Moved van Mississippi John Hurt was dat. Want na de bekering is het een kwestie van volhouden. Die bekering moet je trouwens wel menen. Iris Dement gelooft haar ex na zijn losbandigheid in ieder geval niet. In I Won't Even Try zingt ze God May Forgive You, But I Won't. En Yes, Jesus Loves You, But I Don't. Daarna een ander perspectief van Melvina Reynolds die een schrikbeeld neerzet van wat nou als we met z'n allen keurig binnen de lijntjes zouden kleuren.

Als derde was dat Tim Hardin. Hij bracht in 1969 Simple Song of Freedom uit, dat geschreven werd door Bobby Darin. Een protestliedje tegen onder andere de Vietnamoorlog. Countryzanger Merle Haggard raakte zo gefrustreerd van al die protesten tegen de Vietnamoorlog, vooral van hippies uit hippe steden zoals L.A., dat hij misschien wel zijn beroemdste nummer schreef. De tekst spreekt voor zich. We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street, etc. etc. Beetje hypocriet was het wel, en dat gaf hij later ook toe. Want hij hield wel van een drankje en een J. Daarbij was hij ook nog eens gek op gokken. En hij had als gevangene in het publiek gezeten bij het live concert van Johnny Cash in de beruchte San Quentin gevangenis.

my mirror. I got my daddy's blood inside my veins. Fish

Na Merle Haggard was dat Kris Kristofferson met het prachtige Sunday Morning Coming Down, in plaats van een preek een kater op zondagochtend. Daarna hoorde je het eerlijke en ingetogen I Drink van de singer-songwriter Mary Gauthier. En al dat drinken en gebruiken breek je een keer op, zo ontdekte Willie Nelson. En we draaien van hem twee nummers, allebei door hem geschreven. De eerste zingt hij ook zelf, samen met Billy Strings. Dat heet California Sober. En dat betekent zoiets als dat je met alle drank en drugs ophoudt, behalve met marijuana. Maar misschien mag je toch nog wel iets erbij. En daarna nog een van Nelson, maar nu gezongen door Phosphorescent, Reasons to Quit.

We gaan alweer naar de laatste twee nummers. Het viel allemaal niet mee vanavond. Zie als eenvoudige stumper maar eens door al die verleidingen heen te komen. Mocht dat je nou weer eens niet lukken om een saint te zijn, laat je dan troosten door het mooie Sweet Forgiveness, gezongen door Susan Tedeschi. En luister ook naar Rainy Day Women van Bob Dylan, waarin hij zingt Everybody Must Get Stoned, de Bijbel en een joint. Dat vat deze aflevering mooi samen. Tot de volgende Roots & Roots, zeg ik alvast. Je kunt deze aflevering weer terugluisteren op onze website www.concertzender.nl en in onze app. Mijn naam is Astrid Schenk. Als laatste luisteren naar Susan Tedeschi en Bob Dylan.

Dit was Mariama voor vandaag met de muziek van en rondom de Congolese gitarist, zanger en componist Papa Noël. De volledige speellijst vindt u op concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Kees Schuil.

0: Goedenavond, het is vrijdagavond, 9 uur. Het is de vijfde vrijdag van de maand en dat betekent een nieuwe aflevering van Acoustic Moods. En vanavond is in de studio te gast actrice en zangeres Meral Polat. Meral, welkom.
1: Dankjewel, Ton.
0: We gaan een uur lang praten over jouw muzikale inspiratiebronnen.
1: Ja.
0: Maar ik denk toch dat de meeste luisteraars jou kennen als actrice. Meer nog dan als zangeres.
1: Daarom noemde je ook toen je mijn opsomming gaf, zei je eerst actrice.
0: Ah, zie je, daar heb ik niet eens over nagedacht. Ja. Oké. En dan denk ik dat de meeste luisteraars je kennen als actrice in De Luizenmoeder.
1: Ja, dat is het meest bekende wat ik heb gedaan. Een van de meest bekende, ja.
0: Maar nu, zeg je, ben je vooral zangeres.
1: Ik merk dat, eerst was het altijd actrice en zangeres. Maar ik merk dat in de laatste jaren dat het zangeres en ze acteert ook. Dat het daar naartoe is gegaan. Wat een beetje logisch is, want de laatste jaren ben ik voornamelijk me aan het focussen op de muziek.
0: Ja, en je hebt net een traject afgerond voor het Fonds Podiumkunsten.
1: Ja.
0: Dat heet Fast Forward. Dat
1: yes.
0: heeft 2 jaar geduurd.
1: Ja.
0: En wat was daar de bedoeling eigenlijk van?
1: Nou, het Fast Forward traject van het Fonds Podiumkunsten, dat is voor mid-career artiesten die eigenlijk
0: mid-career, dus die al op weg zijn.
1: Ja. Precies, die al wel werk hebben gemaakt. Mm-hmm. Wel al een naam hebben gemaakt in dat wat ze doen. En nu eigenlijk een volgende fase in willen gaan in een ontwikkeling. Vooral ook naar het buitenland toegericht. En daar kun je niet zelf voor aanvragen. Zij hebben verkenners, het Fonds Podiumkunsten. En die verkenners die gaan dus eigenlijk op zoek. En die komen met een lijst met namen waarvan zij denken van, nou, volgens mij is deze persoon komt in aanmerking.
0: En daar stond jij bij?
1: Daar stond ik bij. Dus ja. Ik ben door een van de verkenners uitgekozen. En dan ga je een traject in. Als je wordt uitgekozen, dan schrijf je eerst een A4.
0: Mm-hmm.
1: En dan word je daar ook wel bij begeleid.
0: Want je moet aangeven wat je wil realiseren in die 2 jaar.
1: Precies, wat je wil leren, wat je wil realiseren. En voor mij was dat heel erg dat ik me wilde focussen op muziek. Dat ik de overgang wilde maken naar bandleider zijn. Eigen liedjes maken. En samenwerkingen in het buitenland. Dat wist ik ook al meteen ook. Omdat ik in het Koerdisch en in het Turks wilde zingen. En dat is toch echt een andere wereld dan de theaterwereld waar ik eigenlijk sinds mijn afstuderen in 2004 non-stop bezig ben geweest.
0: Ja.
1: De theater- en de filmwereld.
0: Ja.
1: En ik en binnen dat gegeven in de muziek wilde ik ook heel erg onderzoeken mijn eigen roots. Dus de Koerdische, Alevitische roots en de betekenis van muziek vanuit die roots.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En om daar het publiek in mee te nemen,
1: ja.
0: Las ik in je aanvraag. Want ik heb het stiekem ingezien.
1: Oh ja. Het heeft echt zoveel lagen voor mij.
0: Ja.
1: Ik weet niet, daarom vind ik het ook moeilijk om te beginnen. Want ik denk nu, oh ja, waar moet ik vandaan beginnen? Maar het heeft ook met bestaansrecht te maken. Gewoon het feit dat ik in het Koerdisch zing mm-hmm. is.
0: Wat niet jouw taal is eigenlijk, hè? Ik bedoel, je bent er niet mee opgegroeid met Koerdisch.
1: Nou ja, ik ben. Mijn vaders familie spreekt Kurmanja en mijn moeders familie spreekt Zazaki. Dat zijn twee verschillende.
0: Koerdische dialecten.
1: Ja, precies. En ik ben heel erg met het Zazaki opgegroeid, met mijn moeders familie. Mijn opa kwam als een van de eerste mannen uit Dersum naar Nederland,
0: mm-hmm.
1: eind jaren 50.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben heel erg opgegroeid met de Zazaki, maar niet met mijn vaders taal.
0: En de liedjes die je nu hebt opgenomen voor je eerste album, dat zijn teksten van je vader?
1: Voornamelijk,
0: precies. Ja. Dat is zijn poëzie.
1: Ja.
0: Volgens mij moeten we snel naar muziek, want we hebben maar een uur uiteindelijk.
1: Ja.
0: En ik denk
1: en ik blijf maar gewoon doorpraten,
0: dat het goed is
1: goed.
0: Om te beginnen met jouw vader. Want dat is eigenlijk wel een keerpunt geweest, denk ik, in jouw beslissing om dat zingen op de eerste plaats te zetten.
1: Ja, ik heb een prachtige band met mijn vader.
0: Hij is overleden, dat weten de meeste mensen misschien nog niet.
1: Ja.
0: Oké.
1: dat is gewoon liefde en vreugde en muziek. En hij is inderdaad 2 november 2020 plotseling overleden. En dat is de katalysator geweest van inderdaad...
0: Dat woord zocht ik. Ja. Dank je.
1: Van ik ga naar... ik moet een album uitbrengen. Ja.
0: En toen vond je ook een boekje... Ja. Dus een schrift waar nog veel meer gedichten in stonden dan waar jij van wist.
1: Ja, dus ik wist dat hij af en toe wel gedichten schreef. En hij had voor mij al eerder gedichten geschreven. Mm-hmm. Teksten geschreven. Maar na zijn overlijden vond ik notitieboekjes vol gedichten. In het Turks en in het Koerdisch. Ja.
0: We gaan luisteren naar jouw vader, Ali Ishan Polat.

0: We hoorden een opname van je vader, Miral.
1: Ja.
0: Dat was de katalysator eigenlijk van jou, voor jou om jouw carrière om te switchen in die zin dat je nu zangeres bent op de eerste plaats. Maar jouw muziek lijkt helemaal niet op wat we net gehoord hebben.
1: Nee.
0: En dat is minder verbazend als je de lijst ziet die jij hebt ingediend voor de fragmenten die je in deze uitzending wil laten horen. En meestal zijn dat 6-7 fragmenten, maar jij hebt er meer dan 20.
1: Oh, dat was dit.
0: Dus daar komen we niet allemaal naartoe. Ja. Maar die lijst is wel heel erg interessant, omdat er dus hele andere dingen opstaan dan je zou verwachten.
1: Leuk, ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: Nou ja,
1: ik
0: viel van de ene verbazing in de andere. Ik zag daar Jay-Z staan, ja. Daar had ik niet op gerekend. Savina Yanatu zag ik staan, heel erg leuk. Die ben ik zelf ook een bewonderaar van. Maar ook bijvoorbeeld iemand als Gil Scott-Heron.
1: Ja.
0: Die wel als een soort aartsvader van de hiphop wordt gezien. Mm. Een zwarte Amerikaanse dichter. Maarten van Roosendaal.
1: Ja.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen als ik aan jouw muziek denk.
1: Oh,
0: maar
1: leuk.
0: Ook Fela Kuti bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: En natuurlijk een aantal artiesten die Koerdische of Turkse wortels hebben. Aynur is natuurlijk een bekende naam.
1: Ja.
0: Ketje Koerdan, dat betekent Koerdisch meisje, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Maar jij moet het zelf aangeven waar we eerst naar gaan luisteren. Wat...
1: Oh, echt waar. Ik dacht van, hier geef ik je 20 namen. Ik ben benieuwd wat jij daaruit gaat kiezen en wat dat dus ook zegt over jou en mij.
0: Nou, dan wil ik wel eens horen wat jij doet met Jive Talking van de Bee Gees.
1: Oké. Okay.

0: Ja, dit is zeer gestileerde disco-muziek. Ik moet zeggen, ik heb er wel een zwak voor.
1: Ja.
0: Jij dus ook blijkbaar.
1: Nou, ja, dat is echt mijn moeders schuld. Die was echt een Bee Gees-fan. Dus die was dol op de Bee Gees en Celine Dion. Dus ik luisterde als kind in de auto, cassettebandjes, naar Celine Dion en naar de Bee Gees. En ik vond het als kind al, kwamen ze op tv in die glitterpakjes. En sommige nummers zijn gewoon epic. Die kan iedereen meezingen. Die zijn zo
0: zeker
1: bekend en nog steeds heel goed. En andere nummers, zoals je net ook tijdens het nummer zei, zo'n baslijntje, ja, die vind ik echt te gek.
0: Mm-hmm.
1: Daar word ik heel vrolijk van.
0: Ja, maar je hebt geen bassist die je bent.
1: Nee, klopt. In deze trio is eigenlijk Chris Doyle die ook de bas vaak
0: precies
1: op zich neemt.
0: Ja.
1: Of een soort van basis behoudt.
0: De groove eigenlijk maakt. Ja. En Frank die kan eigenlijk heel vrij daardoor met zijn drumstel tekeer gaan.
1: Ja. Het is echt Chris Doyle die ervoor zorgt dat Jens en Frank en ik helemaal vrij lekker kunnen gaan.
0: Chris Doyle is de gitarist en de toetsenspeler.
1: Ja, ja,
0: ja, precies. Hij is eigenlijk pianist, heb ik begrepen. En de gitaar is die erbij gaan doen.
1: Klopt.
0: Hmm.
1: Ja.
0: Die muziek van jullie, dat lijkt niet heel erg vanuit een soort concept ontstaan, maar veel meer organisch ontstaan.
1: Ja.
0: Van ergens beginnen en dan wel zien waar we uitkomen. Klopt dat?
1: Ja, nou, misschien ook niet. zeker. Het is op een reis gaan.
0: Ja.
1: Echt op een zoektocht en een reis en een ontmoeting in een veld. En dan is het wel zo dat wij wel iets in het midden gooien. Een thema of een beeld of een gevoel of een verhaal. En dan gaan we. In plaats van vooraf te bedenken. Het is eigenlijk waar ik nu op antwoord geef is, hoe komen jullie aan, hoe maken jullie de liedjes? Of hoe kom je dan aan een muziekstijl? Maar klopt, er zit veel vrijheid in.
0: Tekst lijkt me belangrijk voor jou, als ik zo de lijst zie ook. Hè? Gil Scott-Heron bijvoorbeeld. Is het een punt dat de meeste luisteraars hier in Nederland je teksten niet verstaan?
1: Nee, helemaal niet. Dus in die zin is tekst heel belangrijk, maar ook helemaal niet. Zelf ben ik ook echt wel vaak aan het experimenteren tussendoor met, en dat wordt dan jabbertalk genoemd.
0: Ja.
1: Maar voor mij is het kijk, voordat de taal bestond die de mens heeft gemaakt, achter die taal zitten klanken en frequenties en hoogtes en laagtes en waar dat in je lijf zit. En dat communiceert ook en dat heeft allemaal een betekenis. En als je gewoon ook door de wereld, door de wereldmap gaat, waar je verschillende klimaten hebt, heb je ook verschillende manieren van waar een stem fysiek in je lijf zit en hoe het er dan uitkomt. En ik ben opgegroeid met die Koerdische klanken om me heen, zonder dat ik dat dus zelf heb leren spreken. Het Kermanja of het Zazaki. Voor mij is dat ook echt wel een onderdeel van toch assimilatie geweest.
0: Ja.
1: Wat ik nu met de muziek naar luisteren en zingen weer hervind, herontdek, wat die roots zijn, wat die klanken betekenen. Maar zonder dus de woorden letterlijk te weten en de betekenis te weten, er gaan andere, hoe noem je dat? Andere sprieten open.
0: Precies.
1: Die jou informatie geeft. Dus oké, vork. Ik weet niet wat een vork betekent, maar zit voorin, orks daarin. En op wat voor manier zegt iemand dat?
0: Waar dichters ook heel erg mee spelen, denk ik. Zo met de taal.
1: Ja, en als acteur ook.
0: Ja, ja.
1: Als acteur is bijvoorbeeld de Shakespeare-sonetten. Dat is zo geschreven op een bepaalde ritmiek. En elk woord, ik hou van jou. Oké, dan waar zit dat in je lijf? Zit dat in je? Het was Machteld Houwer, is een van mijn theaterdocenten geweest. En zij komt van de ballet. Dus zij was als danseres kwam ze. En ik merk ook dat mijn acteurschap in eerste instantie vanuit het lijf is. En mijn zangerschap, ja, of hoe je dat noemt, mm-hmm, ook vanuit het lijf is. Dat is heel grappig. Dat is eigenlijk natuurlijk is dat bij iedereen. Andere mensen gaan eerst vanuit het hoofd. Die moeten het eerst beschrijven of begrijpen en analyseren. En andere mensen moeten eerst intuïtief in hun lijf. Ja.
0: Ik heb Stavina Yannatou, die Griekse zangeres, heb ik wel eens geïnterviewd. Want zij zingt in 15 talen of zo. Dus ja, ik zei van, god, dat je zoveel talen spreekt. Toen zei ze wel, nee, ik leer het gewoon uit mijn hoofd. Ik weet soms helemaal niet wat ik zing.
1: Oh.
0: Ik heb het gewoon woord voor woord ingestudeerd.
1: Ja, ik zing ook echt 6-7 talen heb ik wel gezongen. Dat vind ik ook heel leuk om te doen. Want je wordt bijna een andere identiteit door de taal en die klank. En dan weet ik ook niet wat ik zing. Alleen ik zoek dat eerst wel heel goed uit.
0: Laten we even naar haar gaan luisteren. Stavina Yannatou.
1: Ja.
0: Kai Giamana.

Ze is ook heel studieus. Hè? Ze is 2 weken lang in een Armeens klooster geweest. Waar, daar wordt nog Aramees gesproken. Die monniken die brevieren dus, hè, die lezen dus die teksten hardop. En verder kan je die taal nergens horen. Dus omdat te weten hoe je het uitspreekt, is ze in het klooster geweest.

0: Savina Giannatou. Ja.
1: En haar heb ik leren kennen. Ik heb dus voordat het fast forward van de FPK.
0: Ja.
1: Ja, dat is te gek, want ik heb heel veel ruimte gehad om te kunnen studeren. In plaats van, je moet je meteen iets maken en het moet meteen moet je het uitbrengen. Maar, en ik heb les gehad van de geweldige Ton van der Meer. Mm-hmm. Die toetsenist ook, waar ik bij de Veenfabriek mijn voorstelling mee heb gespeeld. Solfège les. En hij introduceerde mij aan Savina Giannatou. En eigenlijk aan een album die ze heeft gemaakt waarin alleen zang is. Zonder instrumenten.
0: Ja.
1: En waarin zij dus... ik weet dan, volgens mij was het Georgië, waarin ze de tonaliteiten had onderzocht. Of een heel oud middeleeuws manier van zingen die bijna verdween. Nou, dat is zo'n... Ik kom even niet op het Nederlands woord, maar devotie. Devotion.
0: Ja, devotie.
1: Dat jij ook net tijdens het nummer vertelde dat ze dus in een Arameens klooster zat.
0: In een Syrisch orthodox klooster waar dus nog in het Aramees wordt gebreviërd, zoals dat heet. Dus die monniken hebben zo'n liederenboek, zo'n gebedenboek. En terwijl ze rondlopen op de binnenplaats, mompelen ze dat voor zich uit. Ze spreken dat dus uit. Verder is het alleen maar een dode taal die alleen op papier bestaat.
1: Zeker.
0: Maar zij wilde dus een liedje zingen in het Aramees en wilde dus weten hoe het klinkt. Ja, en dat heeft ze daar kunnen horen.
1: Ja. Dat is prachtig, die toewijding en de liefde. Dat hoor je ook echt.
0: Maar zo iemand als Giannatou, wat haal je daaruit voor jezelf? Hoe is dat ergens in de achtergrond? Of is het de stijl? Of zijn de technieken waar je naar luistert?
1: Ik denk, wat ik eigenlijk net zei, dat die toewijding voor iets heel erg hoorbaar is. Dat het echt... Er zit een schoonheid en een breekbaarheid en maar ook een kracht, een waarheid in die muziek. Het is zo schoon. En dan bedoel ik niet schoon als in netjes en helemaal gepolijst. Maar het is zo... het wordt gedragen door een zoektocht naar de waarheid en de schoonheid. Het is nergens... Ja, het is echt een cadeau. Mm-hmm. Dat is... En ik... Volgens mij weet ik maar 15% ben ik ingedoken in het werk wat zij eigenlijk, die toewijding wat ze eigenlijk heeft gemaakt ook hoor. Dus ja, dus in dit lijstje staan sommige dingen die ik als kind dus...
0: Ja, precies. Dankzij je moeder bijvoorbeeld.
1: Ja. En sommige dingen dus die ik tijdens deze zoektocht in de laatste paar jaren... heb ontdekt door de mensen om mij heen, bijvoorbeeld.
0: Want eigenlijk dat fast forward betekent eigenlijk dat je wordt vrijgemaakt in die periode, ja, om dingen te kunnen onderzoeken.
1: Ja.
0: Het is een soort financiële ondersteuning om dingen te kunnen doen die op zich niet noodzakelijk geld opleveren.
1: Zeker, meer dan dat. Het is en zeker een financiële ondersteuning waardoor je lessen kan nemen. Waardoor de ruimte kan hebben. Ik bedoel, dat Savina Giannatou 2 weken in zo'n klooster kan zitten. Ja, dan moet je wel, weet ik niet, je 2 kinderen thuis achterlaten. En je hypotheek moet dat kunnen dragen, weet je wel.
0: Exact.
1: En zo'n fast forward is daarin, naast het financiële, zijn er ook dus heel veel mensen uit het vak, professionele mensen, waarmee je kan sparren, die jou richtlijnen kunnen geven, die je ontmoetingen kunnen bieden of advies kunnen geven. Ja.
0: Zijn er ook artiesten die je als voorbeeld neemt, waar je denkt van, god, daar kan ik me aan spiegelen? Of,
1: ja, dat vind ik... Heb ik altijd heel lastig gevonden. Ook met wie is je idool en zo. Er zijn aspecten van mensen die ik heel erg bewonder. Mm-hmm. In Nederland is dat voor mij bijvoorbeeld Wende. Mm-hmm. En wat ik daarin bewonder is dat zij zo... Ook weer die toewijding. Dat zij zo lang... want ik ken haar van de toneelschool in Amsterdam... Mm-hmm. Dat zij zo lang haar eigen pad aan het uitkerven is. En daar met toewijding dus ook elke keer groeit en zichzelf ontwikkelt. Dat kan ik heel erg bewonderen.
0: Ja.
1: Bij mij is het een beetje anders gegaan in mijn leven. En dat is... En, ik ben een beetje... Ik vind alles heel leuk. Dus zo'n fast forward zorgt er ook weer voor. Nee, vrouw. Hier, richt je maar hierop. Oh, en ga hier maar rustig lopen. Want geeft ik focus. Ben dan, ja. Dat geeft focus. En ik ben... Dat is prachtig, leuk en ook een heel waardevolle kwaliteit. En dan wil ik een film doen en dan wil ik dat doen. En dan ga ik muziek maken. Oh, maar dat is ook leuk. En dan ga ik naar Griekenland en dan zijn er 6 darbuka-spelers in Griekenland. Nou, en dit zorgde ervoor, nee. En de mensen om me heen, het team om me heen, zorgde ervoor van focus je maar.
0: Ja.
1: En dat is ook echt heel waardevol.
0: Ja. We gaan weer terug naar muziek. En misschien gaan we eens een keer kijken in de buurt van de plekken waar je ouders vandaan komen.
1: Oké.
0: Misschien iets Turks of iets Koerdisch.
1: Ja, zeg het maar.
0: Groep Jorum bijvoorbeeld, daar heb ik wel eens wat van gehoord, maar zeker niet zoveel.
1: Ja, daar raak je toch wel, daar kom ik echt vandaan. Ik ben naar zoveel concerten van ze geweest als kind. Want op het moment dat zij kwamen naar Nederland, België, Frankrijk of Duitsland, hup, in de bus, we gaan er naartoe. En dan met duizenden mensen. Het was echt een politieke groep. Dus tussen de liedjes door werd er om vrijheid geroepen, om dat wat er op dat moment aan de hand was in een wereldmaatschappelijke situatie. Het waren, ik heb daar voor de eerste keer Ciao Bella gehoord en dat weet ik nog heel goed. Ik was op de schouders van mijn vader en ik had mijn handen had ik vast in zijn krulhaar.
0: Ja.
1: En duizenden mensen stonden met hun vuist omhoog of met zo'n vrijheidsteken Bella Ciao te zingen. Dus daar ben ik, op die manier ben ik ook opgegroeid wat muziek betekent. En ik wist dat die leden van Groep Jorum dan weer werden opgepakt en in de gevangenis gezet. En dat ze, daarin ben ik al. Zo'n vijver, daar kom ik al vandaan.

0: En het is niet zo dat ik hun stemmen eigenlijk... Ik vond ze... Zo'n hoge... Ik heb niet heel erg iets met haar stem.
1: Nee, oké, okay, snap ik.
0: Eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar... dus muzikaal gezien zijn ben
1: interessante
0: ik hier als
1: dingen.
0: Kind mee opgegroeid. Ja. En zijn een aantal liederen echt prachtig.
1: Ja.
0: Dat komt helemaal aan het begin. Was Metin en Kemal Karaman nog in die oprichting. Ken je hun, Van Dersen?
1: Nee.
0: Oh, dat zijn twee broers, die waren nog de componisten daarvan. En de fantastische, die staat niet op mijn lijst, maar die moet er eigenlijk wel in zitten. Hij is een man met een soort operachtige stem.
1: Ah.
0: Ja, die zong ook geweldige. Ja. Die moest er eigenlijk in. Maar die zie je bedenk ik nu pas. Maar dat waren aan het begin de componisten van Groep Jorm. En dat is natuurlijk, het bestaat 30 jaar.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Nu volg ik het niet eens meer bijvoorbeeld.
1: Ik had het een beetje met Kardus Dürkeler.
0: Ja.
1: Ook zo'n...
0: Precies.
1: Ja,
0: ja, dat is wel, die zijn lopen wel gelijk. Hoewel Groep Jorm wat radicaler is.
1: Ja.
0: In politieke uitingen. En Kardes Dürkeler nog echt gewoon... Nee, daarom bestaan ze nog vrij.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Is Groep Jorm... iedereen is nu op een terroristenlijst gezet.
1: Ja.
0: Goed, dat is een ander gesprek.
1: Ja.
0: Ja.

0: Wat voor mij een verrassende naam op je lijstje is, dat is Sun Ra.
1: Ja.
0: Amerikaanse jazz avant-garde, zou ik zeggen. Ja,
1: zo prachtig.
0: Ja.
1: Zo te gek. Nou, kijk.
0: Vertel.
1: Ik denk 2 jaar geleden kwamen we van een concert of iets met Frank en Chris. En we reden weer terug naar huis. Of we reden erheen. Mm-hmm. Volgens mij reden we... Ik weet al waar het was. Het was televisieprogramma The Ballroom. 2-meter-sessies. Dus het was overdag en we reden weer terug naar huis. En toen hadden het de mannen over... Frank en Chris hebben mij echt heel veel... Fela Kuti komt bijvoorbeeld van Chris. Daar is Chris helemaal wel echt fan van. En die hebben mij heel veel met die jazzwereld... en die experimentele blues... avant-garde muziek kennis laten maken ook. Dus die zette Sun Ra op. En ik dacht, wat gebeurt hier? Wat geweldig. Ook had ik ook een beetje met Captain Beefheart.
0: Ja.
1: Dus ook een soort... Ja. Dat komt vanuit een soort Sun Ra, vanuit een soort spirituele bron. Diep energie. Maar gewoon totaal naar de ruimte en vrij en heel goed.
0: Heel vrij inderdaad, ja. Dat moet je

0: Ja, dit is inderdaad heel vrij. Maar de sprong van Sun Ra naar, laten we zeggen, Jay-Z... Ja. Ligt ook niet erg voor de hand.
1: Nee. Ik kan nog iets vragen. Hou jij hiervan, van Sun Ra?
0: Ja, ja, hier hou ik erg van. Net als van Captain Beefheart bijvoorbeeld. Ja. Daar hou ik zeer van.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat zijn mijn nieuwe ontdekkingen door Chris en Frank.
0: Ja, ja, leuk hoor.
1: Ja, heel leuk. En dat alles in onze muziek kan zich met elkaar mengen.
0: Ja. En daar staat de muziek ook open voor. Dat hoor je ook aan hoe jullie te werk gaan.
1: Ja.
0: Er klinken allerlei dingen in door. Ik stuurde een filmpje door naar een Amerikaanse vriend van me... met wie ik wel dingen uitwissel... En die zei gelijk, oh ja, Iron Butterfly.
1: Ja, oh ja.
0: Echt zo'n beetje, ook zo'n psychedelische band uit de jaren 60. Ja. Dat was de eerste associatie die had bij jullie muziek. Ja, dat vond ik wel grappig.
1: Ja,
0: Jay-Z.
1: Ja, Jay-Z.
0: Daar ben ik nou geen fan van. Maar eerlijk gezegd weet ik er ook helemaal niet veel van.
1: Nee.
0: Dus dat kan je me mee helpen.
1: Ik heb volgens mij ook al 15 jaar niet geluisterd naar wat hij heeft gemaakt. Maar
0: ooit heeft hij je aangesproken.
1: Zeker. Ja, hij... Hij heeft een periode, dat heeft hij ook met Kanye West toen gedaan. Dat hij fantastische samples gebruikte. Bijvoorbeeld, hij heeft van Otis Redding een sample gebruikt. Nou ja, hij maakte hele mooie composities. En ik vind heel veel dingen helemaal ook niks. Of daar voel ik niks bij. En sommige dingen, daar kan ik niet stilzitten. En ik heb heel lang Jay-Z geluisterd. Dit is dan ook alweer... Hoe lang geleden, even teruggaan, ik denk 12, 13 jaar geleden. Ik heb Jay-Z heel lang geluisterd toen ik aan het sporten was. Vroeger sportte ik veel, ik rende en zo.
0: Oké, Jay-Z was goed voor het rennen.
1: Maar kijk, maar luister, laat u de sample. Dat doet hij goed hoor.

0: Samples had je het net over.
1: Ja.
0: Dat doen jullie zelf niet aan.
1: Nee.
0: Nee.
1: Wij hebben ons eerste album, debuutalbum, ja? ook gewoon in het Bimhuis opgenomen. Gewoon totaal live. Dan speelden we het een paar keer. En dan gebruikten we de beste opname. Er is alleen met één lied Waye heeft Christen nog een gitaarlijn gedubt. En ik heb met twee nummers de percussie gedubt. Want ik kan niet zingen en percussie in de microfoon gelijk. Maar nu, waar het tweede album waarmee we bezig zijn. We hebben in Exalto Studios in Haarlem opgenomen. Mm-hmm. Vier nummers. Zijn we naar Istanbul gegaan. Hebben we Murat Ertel van Babazula en Ömercan, een jazz-trompetist, gevraagd om over een paar liedjes te dubben.
0: Ja.
1: En gaan we over een maand weer in Exalto Studios andere nummers weer opnemen. En ook weer gastmuzici vragen van hier om ook mee te doen. Dus we gaan geen samples gebruiken. Ja. Maar we zijn dit keer wel heel erg aan het dubben, noem je dat? Ja. Ik leer alles nieuw. Ja, ja. Voor mij is alles de eerste keer nu. Maar okay. Wat ik leuk vind is dat ik dan daarna met Chris in de studio ga knippen en plakken.
0: Ja.
1: Ja. En dat past ook wel bij het volgende album.
0: Ik ben benieuwd. Thema, wat mij heel erg aanspreekt aan jullie muziek is dat het live is bijna de essentie van de muziek. Het is jazz in die zin, het gebeurt nu.
1: Ja.
0: Op dit moment.
1: Ja.
0: Er zit wel een idee achter, maar dat is niet vast omlijnd. En dat geeft allerlei ruimte.
1: Voor het album is dat ook zo trouwens.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het enige verschil is eigenlijk dat wij de vorige keer gewoon, dat wij nu met een kliktrek werken. Dus dat betekent dat je dus daarbovenop mensen ook dat je nog dingen kan doen.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En dat deden we in Istanbul niet overigens. Mm-hmm. Toen gingen we ook gewoon, volgens mij hebben we, de eerste dag was jij er niet bij, er was dus Murat Ertel van Babazula.
0: Ik ben mee geweest met de band naar Istanbul.
1: Ja.
0: Ja, precies, dat is voor de luisteraars misschien nog niet zo duidelijk.
1: Ja.
0: Ik heb een deel daarvan meegemaakt inderdaad in de studio. Met de trompetist.
1: Met de trompetist. Ja. En de dag daarvoor was Murat, die speelde de chalama. Dat was het verschil tussen balama en
0: allebei langhalsluiten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een elektrische.
0: Ja.
1: En die eerste opname duurde 50 minuten.
0: Okay.
1: En dat is gewoon gaan met de banaan. En het is fantastisch. Er zitten ook soms een beetje niks stukjes in. Maar ook echt geweldige stukken. Dus dat hebben we ook. Ik weet het niet.
0: Hij komt uit Babazulu.
1: Babazula,
0: sorry, ja. Mijn verspreking. En dat is nou een voorbeeld van Turkse psychedelica anno nu. Toch? Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, hoewel zij wel in de jaren 80 zijn begonnen. Nou, zij zijn wel echt de voorloper. Ze zijn wel heel eigen
0: voorloper.
1: Ja.
0: Oké, laten we eens gaan luisteren. Babazula.

0: Ton, zij zitten eigenlijk ja, in de tussen, want je had de jaren 60. Je had de jaren 60 en 70 die psychedelic muziek ja. met Erkin Koray en de Molar en Barış Manço en zo omhoog kwam.
1: Ja.
0: En toen later ook door Selda Bağcan. Die hele stroming. Nou, toen werd of iedereen Cem Karaca of gevangen gezet of weet ik van wat. En dan ging het een beetje weer down. En eigenlijk zo begin jaren 90 tot nu kwam daar Baba Zula. Die was ook niet helemaal op psychedelic rock. Ze zat echt zo in zijn eigen wereldje ertussenin. En nog steeds.
1: Ja, ja.
0: En nu, sinds eigenlijk Altengün poppen er, is het weer tot leven gewekt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nee, hoe noem je dat? Globaal aan het gaan. Dus
1: ja,
0: daar
1: ja,
0: waar
1: ja,
0: het beperkt was
1: ja, ja, ja,
0: en niche was,
1: ja.
0: is het nu langzamerhand die vorm van
1: mainstream.
0: Muziek mainstream aan het worden.
1: Ja.
0: De Anatolische
1: ja.
0: volksmuziek, rockmuziek. Maar goed. Baba Zula.
1: Ja.
0: Ik ben fan van ze. En ik ben heel blij dat hij in Istanbul een dag met ons kwam jammen. En dat we dat hebben opgenomen.
1: Je hebt hier in Nederland ook een collega eigenlijk. Koerdische zangeres.
0: Ja.
1: Aynur.
0: Ja.
1: Heb je daar contact mee zelf ook? Is,
0: ja, soms.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is zij ook een, ze staat ook op je lijst, dus ik neem aan dat ze ook een inspiratiebron is geweest in
0: ieder
1: geval.
0: Zeker, zeker. Ja, Aynur woont, die spreek ik af en toe.
1: Zij was de eerste Koerdische zangeres die op de Turkse televisie in het Koerdisch heeft gezongen, heb ik wel eens gehoord.
0: Ja, maar dat is altijd inderdaad nog steeds...
1: Delicaat.
0: Ik was met mijn vader dus naar een Groep Jorm-concert. Volgens mij in Duitsland ergens. En dat is dan een grote pakhuis, hè, waar dan al die mensen komen en concerten worden opgericht. En dit is 1998.
1: Mm-hmm.
0: En zij kwam als voorprogramma. Voor Groep Jorm kwam ze een aantal liedjes zingen. Wat ik me herinner, hè. Misschien heeft ze ook met hun gezongen. Dat was helemaal aan het begin. Dus daar zag ik haar voor het eerst. Hoe oud was ik toen? Nou ja, ik weet niet. Ik was laat in mijn tienerjaren. En ik weet nog dat echt indruk op mij maakte. Zo'n Koerdische vrouw in haar eentje op het podium. In het Koerdisch, sterke stem.
1: Dat was wel wat.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En toen zag ik haar niet lang daarna in een film... Gönül Yaras heet het, met Şener Şen. Dat is een hele grote acteur, geweldige acteur in Turkije.
1: Mm-hmm.
0: En in die film, prachtige film, is er een scène waarin ze naar zo'n muziekcafé gaan. En waarin ze samen Şener Şen en Meltem Cumbul, ik weet misschien de namen niet goed. En een ontroerende scène. En dan komt er een zangeres op met muzikanten en ze gaat zitten en ze gaat zingen in het Koerdisch.
1: Mm-hmm.
0: Dat had niemand van ons ooit nog gezien. Dus niemand van ons, mijn vader en zo. En dat is zo... Ik kan je niet vertellen hoe dat voelt, Tom. Dat de Koerdische taal waarvan je weet... Je mag dat niet spreken, je mag dat niet zijn. Daar zit zoveel druk op en spanning op. Terwijl dat gewoon is waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: En dat dat in een film op zo'n manier door Aynur in vrijheid... gezongen wordt, dat was echt wel een mijlpaal. En ik weet zeker dat miljoenen Koerdische mensen via haar, doordat zij daar zo stond, een soort bestaansrecht of erkenning hebben gevoeld. Dus, en in die zin is zij daar ook een voorloper in geweest. Ook dat ze het uit de traditie haalde en de wereld inbracht. Nee, jij kent haar ook. Jij hebt haar speech toen ze op Womax de prijs won.
1: Ik mocht de Womax Award aan haar uitreiken.
0: Precies.
1: 2 jaar geleden. Ja, precies. Ja.

0: Ja, weet je, we gaan behoorlijk door de tijd heen.
1: Ik stel
0: me
1: voor,
0: ik stel me zo voor een soort molentje wat ronddraait. En dan steek ik willekeurig mijn vinger erin. En dan stopt hij bij Mulatu Astatke. Dat is een Ethiopische muzikant. Ja.

0: Hier kan ik me wel bij voorstellen dat het jullie als band ook geïnspireerd heeft.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: In welke zin?
0: Ja, een soort. Het is heel erg groove gebaseerd. En niet allemaal van die slimme akkoorden, wisselingetjes en zo, maar gewoon doorgaan en dan daaroverheen. Ja, zo bijna op de tast, denk ik wel eens. Van, maar het heeft ook een soort oerkracht die eruit spreekt. En dat hoor ik ook heel erg terug bij jullie.
1: Ja, dankjewel.
0: Bij je trio.
2: Ja, nee.
0: Hoe kom je hier nou op? Want dit is natuurlijk tamelijk obscuur eigenlijk, die Ethiopische muziek. Ja, er is een soort niche rond de X in Nederland. En die zijn heel erg op die Ethiopische artiesten uitgekomen.
2: Oh, ja.
0: Maar.
2: Goeie vraag. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Oké.
2: Ik heb geen idee. Maar wat me wel. Want wat. Volgens mij is hij ook. Was hij. Of is hij. Weet ik ook niet. In Amerika gebased of gebaseerd. Woont hij daar. En dat is hetzelfde met Fela Kuti en Sun Ra. Dat ik voel in die muziek. Uit hoeveel bronnen dat eigenlijk heel natuurlijk komt. En dat vind ik heel interessant. Of
0: ja.
2: Maakt me nieuwsgierig. Vind ik mooi.
0: Ja. Ik wel in ieder geval nog aandacht besteden aan een van mijn persoonlijke helden, namelijk Gil Scott-Heron.
2: Oh,
0: en cool. Je hebt ook een niet onbelangrijk nummer van hem uitgekozen. The Revolution Will Not Be Televised.
2: Ja.
0: Dat spreekt jou aan.
2: Zo. Ja, sowieso muzikaal zo goed. Maar ook inderdaad zijn politieke, maatschappelijke boodschappen en zijn urgentie en dit lied, waardoor ik hem heb ook leren kennen. Dit is een van zijn bekendere liedjes.
0: Mm-hmm.
2: Het is zo'n pijnlijke waarheid die op dit moment
0: weer nog actueel is.
2: Het is nog steeds niet televised wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Want er is heel veel, als je naar de nieuwszenders kijkt, is heel veel verdraaiingen en
0: meer nog
2: propaganda
0: dan
2: en wat dan ook.
0: Ja.
2: Maar het is televised. Iedereen zit met zijn mobieltje de genocide te filmen. En dan nog kan er niks aan gedaan worden.
0: Ja.
2: Ja, hij was gewoon een revolutionair.
0: Ja.
2: Deze man.
0: Ja.
2: Sowieso de fluit.
0: Ja.
2: Zet je opeens een fluit hierin? Hoe kom je erop?
0: Nou, dat deed hij steeds.
2: Ja, precies.
0: Er zat er nooit gitaar in de band. Alleen maar blazers, bas, drum en toetsen.

0: Ja, en muzikaal ja, is het ook gewoon heel goed.
1: Ja.
0: Wat jij zegt, die combinatie van de instrumentatie
1: ja.
0: en de boodschap.
1: Mm-hmm.

0: election will not be televised.
1: Wat nog een beetje ontbreekt, Miral, dat is iets Nederlands. En op jouw lijst staat eigenlijk maar één echt Nederlandse artiest.
2: Ja.
1: En dat is Maarten van Roosendaal.
2: Ja.
1: Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, hoe die jou geïnspireerd heeft. Maar zullen we eerst luisteren?
2: Ja.

Maar geef een god dan dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de hier, zijn altijd pronken met een

0: Ach.
1: Nou, mijn associatie is iemand die het uitschreeuwt.
0: Ja.
1: Dat zie ik bij jou ook wel.
0: Ja.
1: Nu niet, maar als je aan het zingen bent.
0: Ja, ja.
1: Dat komt bij hem echt, weet je wel, het komt van ver, maar het komt ook, het moet eruit. Dat heel erg, dat moeten hoor je erin. Dat kan niet anders dan zo.
0: Ja.
1: Er zit ook voortdurend een soort spanning op. Elke lettergreep, die wordt er als het ware uitgespuugd.
0: Ja. Ja, Maarten van Roosendaal, dat was ook zo'n bijzondere, uitzonderlijke kunstenaar. Dat zijn mensen die zijn gewoon zo eigen.
1: Ja.
0: Die waren daarvoor nooit en die zullen daarna ook nooit zijn. Ik heb voor dit nummer gekozen, want hij maakt prachtige beelden. Ik vind dat heel lastig in het Nederlands. Nederlandse liedjes schrijven, maar ook Nederlandse teksten. Mm-hmm. Omdat daar net iets anders voor nodig is om hetzelfde gevoel te laten bestaan.
1: Ja.
0: En er zijn geweldige woordkunstenaars en zangers, hoor. Maar ik heb Maarten gekozen. Ik ben goddank dus nog een jonge lente waard. Ik moet daar bijna van huilen.
1: Ja.
0: En hoe hij dat, de manier waarop hij dat kan brengen. Echt het levenslust en mens zijn en alles wat daarbij komt kijken. Zo volle geslikt. En ja, ik heb hem aan het einde van zijn leven mogen kennen een beetje. Wij zouden bijna samen in een muziektheatervoorstelling

0: Ja, ja, ja, ja. Van de raggende mannen.
1: Precies.
0: Ja.
1: En deze, die mooi, moet je eens kijken op YouTube. Tijdens volgens mij de Uit Festival in Amsterdam. Heeft hij zo met een heel orkest achter zich.
0: Wauw.
1: Ik weet even niet wie. Sorry, volgens mij het Metropool. En dan komt hij op met zijn pak zo. En dat haar. En dan heeft hij een sigaret vast. En dan hoe hij dat daar brengt. Dan moet ik ook aan Jacques Brel denken. Mm-hmm. Dus van die ik ook enorm in zijn liedperforming bewonder.
0: Wie niet, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Meral, fantastisch dat je hier was. Heel erg bedankt voor je bijdrage. We hebben behoorlijk gegrasduind in de lijst.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Ik ga je zo meteen vragen wat per se niet mag ontbreken. En daar gaan we dan mee eindigen.
1: Zo moeilijk.
0: Maar ik ga eerst van de luisteraars afscheid nemen. Want dit was een aflevering van Acoustic Moods. En jij met je trio bent ruim over een week te zien in Tilburg op 6 april in Paradox.
1: Ja, klopt.
0: Welk nummer mag absoluut niet ontbreken en daar gaan we dan mee eindigen?
1: Ik mag hier even over nadenken, toch?
0: Dan zal ik intussen zeggen dat de presentatie in de handen was van Ton Maas en de techniek in de handen van Hans Meerman.
1: Oké, ik wil graag Gourbet.

In Concertzender Live gaan we naar 16 april jongstleden in de Rotterdamse Pelgrim Vaderkerk, waar een optreden plaatsvond van zangeres Mariana Golovchenko samen met cellist Paul Sola Massafrets. Mariana Golovchenko is geboren in Kiev en sinds 2011 gevestigd in Nederland. In haar muziek verbindt ze Oost en West en oud en nieuw. En met haar stem laat zij eeuwenoude Oekraïense klanken samensmelten met hedendaagse stijlen en mondiale muzikale invloeden. Dit concert vindt plaats in het kader van Women's Voices, een programma-serie waarmee Culture Connect door Nederland trekt. In de spotlights staan jonge vrouwelijke muzici en makers die met lef en verbeelding hun eigen pad kiezen en met hun kunst, visie en idealen bijdragen aan een socialere en mooiere wereld. Luistert u naar dit optreden.

Right.

Welkom bij Airi Rhythms, deze keer over Sly Dunbar en Robbie Shakespeare. Zojuist hoorde je No Loafing, afkomstig van de legendarische LP Sensimilia van de al even legendarische Black Uhuru. De LP verschijnt in 1980, wanneer Black Uhuru al zo'n 8 jaar bestaat. Er gaan enkele personele wijzigingen aan vooraf en vanaf eind jaren 70 wordt Black Uhuru versterkt door Sly en Robbie. Destijds al bekend als de Rhythm Twins. Vanaf halverwege de 70er jaren maken drummers Sly Dunbar en bassist Robbie Shakespeare deel uit van de Revolutionaries, de huisband van Channel One. Zo zijn ze te horen op platen van Peter Tosh en de Mighty Diamonds. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een sound die strakker is en voor de introductie van de synthesizer en de ritmebox in de reggae. Er ontstond een vast samenwerkingsverband tussen de twee, ook achter de schermen, waar ze steeds meer productiewerk doen. Nog een stuk van Black Uhuru Anthem, is te vinden op Anthem uit 1903.

Tot slot was dat Night Nurse als Jawobble Radio Mix te vinden op Sly & Robbie's Friends. De oerversie van Night Nurse verschijnt op de gelijknamige LP van Gregory Isaacs, waarop ook Material Man, het stuk daarvoor, te vinden is. De bemoeienis van Sly & Robbie met de oerversie van Night Nurse is waarschijnlijk beperkt. Wel zijn ze mede verantwoordelijk wanneer Simply Red het in 1997 covert en er een hit mee scoort. Ook de volgende stukken dragen duidelijk het stempel van de twee. Murder, She Wrote van Chaka Demus & Pliers verscheen in 1993 en staat aan het begin van de dancehall. Van daarvoor zijn funky disco pops van Ian Dury en Use Me van Grace Jones.

En zo klonk Bam Bam van Chaka Demus en Pliers. Daarvoor de hit van Grace Jones, I've Seen That Face Before. Sly en Robbie zijn vanaf eind jaren 70 veel gevraagde producers en sessiemuzikanten. Zo nam de Franse chansonnier Serge Gainsbourg zijn 13e studioalbum Au Arm Etc. op in 1979 in Kingston, Jamaica. Daarvan zometeen twee stukken. Van recenter datum is de samenwerking met jazzpianist Monty Alexander. Op zijn Monty meets Sly and Robbie uit 2000 staat Mercy, Mercy, Mercy. Voor de volledige speellijst gaat u naar onze website www.concertzender.nl.

Dat was als laatste Natural Mystic in de 1981 versie van Black Uhuru met bassist Robbie Shakespeare en drummer Sly Dunbar. Shakespeare overleed in 2021, Dunbar in januari dit jaar. Zo zijn we bijna aan het einde van deze Irie Rhythms, deze keer over de Rhythm Twins.